0: trial. Trial.
1: Kom jij eens even lekker hier. Kom eens even bij Albert Sean en zijn ballen kriemelen. Kom maar even hier in de tuin. Even lekker in de kriebeltuin. De kriebeltuin.
2: Ja, met een M, ja. Niet kriebel. Wat is kriemelen eigenlijk? Het is ook een beetje vreubelen, toch?
0: Trial.
2: Ja. Hoi. Kriemel. Kriemelbergen, vind het gelijk. Wat is een kriemel?

0: Trial.
1: Kriemelig. Kriebel. Het is een beetje hetzelfde als kriebel. Staat hier.
0: Trial.
1: Anders gespeeld. Het is gewoon kriebelen. Ja. Ja.
0: Trial.
1: Kriebelen. Een kriebel is jeuk. Wil je even lekker hebben? Even lekker in mijn tuin even kriemelen.
0: Trial.
2: Er is dus een werkwoord dat kriemelen heet.
1: Kriemel. Ja.
0: Trial.
1: Kriemelaar. Kriemelen en kriemelig.
2: Hey Paul! Wat
0: wil jij
2: doen?
0: Trial.
1: Ah.
0: Trial.